0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
1: Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Radio Memory. Radio Memory.

0: muziek. Hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen in de wereldvoetbalbond FIFA. De schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met

I can get no satisfaction. Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express met de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen in 65 en stappen meteen door naar 1970. De Volendamse Cats. Where have I been wrong?

Volendamse Cats hoorde je met Where Have I Been Wrong. Door naar de zomer van 1980. The Detroit Spinners. And I'm working my way back to you, babe.

Alles doen om terug bij jou te komen. De Detroit Spinners hoor je met I'm Working My Way Back To You, Babe. Toen we vroeger van school kwamen, zei vader altijd: wat heb je vandaag op school geleerd, jongen? Herman Helegast en Ele Gasten.

We hebben van alles geleerd op school. Zelfs de muziek die interesseert ons het meest in de jaren 60 en 70. Je hoorde de hele gasten met Wat heb je vandaag op school geleerd? Zo dadelijk ben je terug met Donna Summer en On the Radio. Maar eerst nog Matthew Sounds and Covered. Woodstock.

0: 70s, 80s.
1: Mike West.
2: Neem je mee op een tijdreis met The West Express.
1: West Express.

aan de radio. En daar zit je momenteel aan te luisteren. De West Express. Jouw de Donna Summer. Houd je van de new beats? I ain't like bread and butter.

Steely Span hoorde je met All Around My Head. Zo dadelijk ben je terug in de West Express met David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. Eerst nog Rocky Burnett. And I'm tired of Tone the Line.

0: Fisher Zadden, so long, ik laat je. Ik zeg ook eveneens so long en bedankt voor het luisteren naar de West Express. Ik laat je met de Philadelphia All-Stars en een oude uit de jaren 60 van de Turtles. Graag tot een volgende.
1: Dit was West Express.
2: Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West Express.

0: Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory,

kwaad mee. Hoe was je weekend? Heb je wat genoten? Wij hebben wel genoten, want wij zijn Retro Vibes geweest. Het nieuw concept van Steve Tielens en Co. Echt de moeite waard. Als je het ooit eens in Vlaanderen kunt meemaken, moet je het zeker doen. Straks een nieuw moment. En ook de nieuwe single van Wim Soutard komt eraan.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

70 in de ochtendshow. Het eerste deel waar ze dadelijk bekendmaken wie zijn nieuw moment gaat krijgen. En u gaat waarschijnlijk hem wel herkennen. Robert Palmer was dat in Best of Both Worlds. Straks John Dennis met zijn

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Fernando, de nieuwe John Dennis, Ritmo del Corazon. Een lekkere zomerige single. Hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Dit was ook zomers, maar van een hele tijd geleden. Ja, ja, ja. We gaan dan zo bekendmaken wie zijn moment gaat krijgen. Maar eerst heb ik nog de nieuwe Benson Boone en The Time of My Life. Nee, niet de filmmuziek, maar de nieuwe single van Benson Boone.

0: Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde twee keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De derde etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

onze discobaal werd opgeblonken door mijn charmante assistente. Dat is Jimmy Bohorn en Spang. Straks een 90s bommetje op jullie slaten. Maar eerst Money Wando.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

of 90s volumes, revivals van de 90s, Sage and Stay, hier bij Memory. Ik neem je nog even mee naar de retro vibes die we meegemaakt hebben zaterdag. Toen kroop Philip Dazen in de huid van John Travolta. Ja.

Allemaal in outfit van Grease. In de Retro 5 zaterdag, Mr. Philip Dazer. En daarom is even de John Travolta boven gehaald. En Grease.

0: album noemt. Heel die pleasures news ook tegenwoordig. Bangara en Sorry I'm a Lady. We gaan nu eens uit de doeken doen wat er allemaal gaat gebeuren. Want de ochtendshow die gaat even in vakantiemodus. Daar gaan we straks meer over vertellen. Maar eerst Christophe. En ik beleef het allemaal opnieuw.
1: Ja, dat is waar.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.
8: Hey, luister mee. Het is Erik.

Ja, daar gaan we het allemaal eens uit de doeken doen. Wat er gaat gebeuren in de vakantiemodus van de ochtendshow. You and I, we blijven geconnecteerd. Hier bij Radio Memo.

even een knuffelmomentje op het einde van onze ochtendshow met de Backstreet Boys. And anywhere for you. Ja, we gaan eens bekendmaken wat er allemaal gaat gebeuren met deze ochtendshow. In de zomermodus. Wel.

dan komt er ook een nieuw programma bij. En dat heet Totaal Nederlands. En dat gedurende 2 weken. En dan komen we terug. En dan gaan we nog een beetje ochtendshow brengen. Maar we steken ook het moment even nog in zijn koelkast. Dat gaat terugkomen midi-september. Ja, want in september dan is er nog een klein vakantiemomentje dat terugkomt in de ochtendshow. Voilà, nu bent u volledig mee met wat er allemaal gaat gebeuren met de ochtendshow. Bedankt voor het luisteren. Morgen natuurlijk een nieuwe ochtendshow.

0: Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen in de wereldvoetbalbond FIFA. De schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
2: Radio Memory.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen weer maandag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de heren van Genesis. En I can dance. Ik kan misschien niet dansen, maar ik kan misschien wel heel goed plaatjes aan elkaar gaan draaien. Zoals de grote hits van Viola Wills. If you can read my mind. Nee, Viola, we kunnen je gedachten niet lezen. Maar we horen je heel graag zingen.

0: Peter.
1: Yes.
0: Babbelaars.
2: Dit is de ochtendkroeg.
3: De ochtendkroeg.
4: Wat? Maar dat is vriend, vroeger. God zijn dank. We zoenen lijn.

0: Mocht vandaag op deze maandag ook niet ontbreken met de balans, Tonkwa. Als we maar in balans zijn, zeg ik altijd. En mogen we niet klagen. En onze volgende meneer vergeten we ook niet. Ik heb het over Aaron. En vergeet niet waar je vandaan komt. Dat doen we nooit. We gaan het nooit verloochenen ook. Nee, we blijven erbij.
1: Soms in leven denk ik

Ja, het plaatje kwam twee keer uit, eentje in de jaren 70. En de tweede keer in de jaren 80. Dit is van Tina Charles en I Love to Love. En ze blijft maar lief hebben, deze prachtige dame. Het is eigenlijk nog eens leuk om ze te draaien. Nu tijd voor Liana. En ze heeft het over de zon op mijn huid. Daar moeten we tegenwoordig niet van klagen.

was even terug in de tijd met dit van Jack Jersey en In the Still of the Night. En daar gebeurt het eigenlijk allemaal zo'n beetje in het stilte van de nacht. Maar hier is Monsieur Robbie Williams en hij gaat een beetje voelen zoals Feel.

FM om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom. Welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg. Met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

We lieten ons lekker meevoeren met de wind, zoals East Side Beat en Ride Like the Wind. Doet zo een beetje deugd, een beetje winderig, maar mag ook niet te veel zijn, want dan begint het gauw, laten we zeggen, tegen te steken toch. En nu gaan we even terug in de tijd met Emma Franklin en The Peace of My Heart. Ja, dat kleine stukje.

Ja, blijkbaar gaat het over zijn dochter van de opperkreuner Walter Grootaert, deze Laila. En we dragen hem nog eens graag in onze ochtendkroeg. Ach, ja, waarom niet? En deze blijven ook enorm steden. Ik heb het natuurlijk over Milk Kink en de medicijnen.

0: En dan ook de dames van Alvor hier op deze baan. En daarmee gaan we ook de deuren sluiten. My loving, you're never, never gonna get it. En morgen ben ik er natuurlijk weer in een nieuwe editie van de Ochtendkroeg. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren naar je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Elton John. Een beetje liefde op deze maandag. Can you feel the love tonight? Tot morgen.

0: loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En

0: Hé, hey, wat leuk zeg. Dat was ze weer. Daar gaat ze weer. Diana Ross met het haar zo in het bos. Diana Ross met Upside Down.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Lekkere pittige tante. Nou, en daar houden we van. Ook op de radio. Natuurlijk, lieve luisteraars. Leute van heute. Oder niet van gestern. Alhoewel is de muziek natuurlijk wel van gisteren. Lekker terug, hè. Oh, heerlijk terug in die goede oude tijd, lieve mensen, toch. Elke dag weer op je radio. Wees welkom terug in de voltooid fonografische verleden tijd. Dit is de middel of de roosje.

Of het zijn de kabinetsleden, of het zijn de DJ's. Toch? Jo, die kletsen wat af, hè? Spooky en Zoo, begin jaren 70. En you talk too much. Lekker terug op de radio. Zo meteen in jouw middel of de roadshow. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

Wat een lieve, aardige en prettige zanger was het toch, hè? Oscar Harris, dames en heren. Ja. Het was 1980. Ik heb hier de hitlijst. De beste top 100 platen van 1980 voor me liggen. Op nummer 19. Ja, die deed het goed. The Song for the Children. Heb je toevallig in je familie of kennissenkring nog een Peter in het wild rondlopen? Dan is hij op dit ogenblik even lekker de sjaak. Jawel! Dit is de Middle of the Road Show.

0: doen. Hans de Knecht, dat doet hij geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, mama. Nee.

De heren van Jiskeveurt, het jaren geleden. Toch weer leuk om weer terug te horen, vrienden. Het Fly Like an Eagle, Steve Miller Band, terug op de radio. Welkom, via de bekende lange palen en digitale kanalen, is dit de Middle of the Road Show. Met alleen maar platen van toen. Lekker stuk. Stuk gedraaid grijs vinyl, jawel. Helemaal grijs, maar nog lang niet versleten. The Captain and the Nail komen uit 1980. Hier zijn ze met Do It To Me One More Time, Please.

Lane met de opvolger van New To Me Are Everything. 1977 was het van de vorige eeuw. En, can't get by without you. En stel je nou voor dat je het toch te heet gaat krijgen tijdens het beluisteren van deze show. Gewoon even afkoelen. Wil wel eens helpen, nietwaar? En vast en zeker was dit de allergrootste hit in het Hoge Noorden. Het zijn de mannen van AHA. Het trio met

0: Meijers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nog geen koffie dan.
0: Echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

1976. Zo, ik ben, dat vertelde ik je laatst al, aan mijn cursus luchtgitaar spelen begonnen. Ja, nee, echt, echt, moet je horen, hè? Begint te klinken toch, hè? Mei 1981, toen klapten we in onze handen.

die we hadden. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Ze rappen geen woord verkeerd. Het, nou, dat was eigenlijk een goede voorbeeld, hè? Voor de vele rappers die, die na hun kwamen. Ja. Ach, jongen, wat een tijd, zeg. Hè. Heerlijk, toch? Big Hank, Wonder Mike en Master G, de Sugar Hill Gang. Hoorde jij op je radio een Rappers Delight? Het is ook genieten via de ouderwetse buizenradio. Oh. Ja, werkt nog steeds hoor. Nou wel op de middenvolle vrienden. Klinkt ook zo lekker en zo luid. Hoe is het met de treinkaartjes?

1979, het studiogroepje was het, toch? De Service. Heb ik ook geprobeerd, hoor. Op zo'n plankje met zo'n zeiltje, maar het lukte me echt niet, hoor. Nee. Ja. Ik viel eraf vanaf stuurboord of anders zo vanaf bakboord. Vandaar ben ik weer overgegaan op het... vond ik ook trouwens heel lekker, hoor. Onder waterspot, lieve mensen. Met een flesje. Weet je wel, dat goed. If I could turn back time. Wie zong dat? Het was Cher.

0: moeten bekennen, ik heb nooit op de Harry Potter school gezeten. En ook die cursus toveren niet afgemaakt.
1: Ja.
0: Wat was dat, Cher? Even de laatste op de radio in de middle of the road show. En morgen zelfde tijd, zelfde golflengte. Spreken we elkaar gewoon gezellig opnieuw. En zometeen veel plezier met mijn lieve collega.

0: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
11: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory.

Was er eentje van Getaway van Max. Maandag 6 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottengem Galmaren. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu de Bee Gees en Staying Alive.

De man met een prachtige stem, we draaiden John Horton, die je nog kent van Kom toch gauw weer terug en Carina, we draaiden zo jong. We gaan stilles aan richting reclame, hier bij Radio Memory, op deze maandag 6 juli. We gaan richting Ierland, met Johnny Logan, What's Another Year. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Take me

Was er eentje uit de hitpraten van 1980? De beste hits, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. 7 dagen op 7, 24 op 24 uur, jouw internetradio. En dat is er eentje van de hitpraten 1995, hè. Een nummer van Celine Dion. En we draaien Think Twice.

zomerse plaat van de Venk Boys to Brazil. En als we de weersverspellingen mogen geloven, dan krijgen we binnen een paar dagen weer warme temperaturen tot boven de 30 graden hier in

waarde van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Ireland.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

geweldige discoplaat. Deze dame ken je nog wel van Lay Love on You, You Love Me. We draaien Luisa Fernandez en dit met Keep Love and Check and Chance. En dit zijn de geluiden van Cloud en Save Me.

0: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

Engelbert Humperdinck, Pain is Eyes. Maandag 6 juli, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan onze collega Rudy van Brussel met zijn programma straks op de radio. En ook hij zal de plaatjes met haartjes wel doordraaien. Daar is er eentje in de richting van onze collega Yves. We draaien Julio Iglesias. En we draaien op deze maandagmiddag Manuela. MUZIEK

Two Unlimited hier op de radio. En ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 hier in Pajottegem Galmaarden. Gerardsbergse straat 105 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen. Dit is er eentje van Rihera, Vamos a la Playa. En dan draaien we nog eentje net voor reclame. Eentje van onze Pommelien Thijs zometeen. Ja, moet kunnen, hè.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

waar je ook bent of waar je ook gaat, je moet steeds Radio Memory met je meenemen. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Het doet er niet toe, hè. Zelfs op vakantie, we draaiden de Pokkeloko King en let's go to the party. En dat is een eentje van Snap en de Cult of Snap.

van de grootste successen van Stevie Wonder. I just call to say I love you. En dat is er eentje net voor reclame, hè? Ultravox en Vienna.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Y'all ready?

1, I Don't Care. Ons programma loopt stilzaam ten einde op deze maandag 6 juli. Want ook onze volgende collega is hier al toekomt, onze collega Rudy van Brussel. En ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit, hè. Is er klaar voor zijn programma straks zometeen na 1 uur. We gaan richting Nederland met Janis. En we draaien wereldwijd zwevend naar geluk.

We draaiden nog Yolanda Be Cool. We No Speak Americano. Was het voor vandaag deze maandag 6 juli tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Rudy van Brussel ook nog veel pret met de komende collega's. Maken nog een fijne maandag namiddag van. Ik ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor jou nog deze van Jazz. And the only way is up. De groetjes. En graag tot morgen vroeg iets en halen we.

0: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie De Prater wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
11: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
12: Radio Memories.

Een zeer goede middag en welkom hier opnieuw in de Hitmix. Oké, we zijn een paar weken tussenuit geweest met de warmte. Maar ja, als je bijna 40 graden hebt in je studio, dan is het veel te warm om een programma op te nemen. Maar dat maken we vandaag zeker goed en dat zijn we al zeker gestart. Met Babyface en Stevie Wonder met How Come, How Long. En zaterdagavond, ja, dat kan altijd een beetje feest zijn. En dat doen we samen met Sammy Moore.

genieten van het leven. Dat moeten we zeker doen, ja. Want het leven is al eigenlijk kort genoeg. Zaterdagavond was dit van Sammy Moore. En we gaan nog een mooi nummer aan toevoegen van Boys Cracks met Yo-Yo. Goedemiddag en welkom in de Hintmix.

niet stil blijven zitten. Maar dat is ook niet de bedoeling dat jullie stil blijven zitten, want muziek, dat is er. En dan moet je je heupen laten gaan. Hoorde net Rap Das Armas. En hier is Coldplay.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Het belooft deze week zeer warm weer te worden. Het streeft vanaf waarschijnlijk weer naar een hittegolf. De tweede, zou ik maar zeggen. We go to back to Barbados van Margriet Ashes Huis. Beter gezegd. Maar lichten aan, dat is ons volgende van Kitana.

zou zeggen. We doen zelfs het licht aan. En dat was Kitana met lichten aan. Ons volgende is eentje van de Fugees en Fugila. Ja, wat een titel is dat. Maar goed, dat past bij dit mooie weer deze week. Laten we maar een

met sommige platen kan je heel goed meezingen. Zoals deze van George Ezra met Shotgun. En over de volgende plaat moet ik eigenlijk niet veel zeggen, want dat is een band om u tegen te zeggen. Ja, dan heb ik het over, ook over U2.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Dit was Gabriel met het nummer Going Nowhere. Natuurlijk ga ik nergens naartoe, want ik blijf hier in de hitmix tot en met 3 uur om jullie mooie plaatjes te verzorgen. Hier een Frans nummertje.

Franse muziek kan zeker mooi zijn. En vooral van de jaren 70 vind ik het persoonlijk heel mooi. Maar deze mocht er ook zijn van Maître Gims met La Même. We mogen ook niet vergeten, Nederlandstalige nummers kunnen ook geweldig zijn. Zoals deze van Tina Rosita. Niemand weet dat wij liefde delen. Tot zometeen in het tweede deel van de Hitmix.

0: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie De Prater wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Rudy van Brussel.

Welkom in het tweede deel van de Hitmix. En daar zijn we mee gestart met Betty Midler met From a Distance. En ja hoor, het programma wordt op een afstand opgenomen. Maar we gaan er stevig tegenaan vliegen. En dat doen we samen met de Ditch Far Away. Ik zou zeggen, laat je gaan tot en met 3 uur. En nadien nemen de collega's het van mij over.

hebben een beetje kunnen uitleven met deze plaats van de Ditch. En natuurlijk, dan krijgen we daar dorst van. En dat gaan we maar doen ook. Zeg, zet die tap maar open. Maar drink niet te veel alcohol, want dat komt zeker niet goed. Een glaasje limonade kan ook smaken.

Met dit nummer van Aerosmith gingen we even terug de tijd in, meer bepaald in 1989, weer al zo lang geleden. Onze volgende, die ken je zeker van op Tomorrowland, onder andere. Ja, dan hebben we het over Dimitri Vegas en Like Mike, samen met Martin Garrix met Tremor. Ik ga niet te veel zeggen, geniet gewoon weg van deze mooie muziek.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
3: Rudy van Brussel.

net Selena Gomez met Back to You. Dat zijn we zeker en we gaan helemaal niet weg. Want nu hoor je een van mijn favoriete groepen, ABBA. En ik weet nog heel goed, de eerste plaat die ik kreeg was van SOS. Hier zijn ze met That's Me.

Als ik mij niet vergis, kwam deze single uit LP Arrival van ABBA. En dat is altijd heel mooi gebleven. Ook When I Kiss the Teacher. We gaan naar de Nederlandstalige tour op. Dat doen we samen met Frank Valentino. Oh, fluiten die naar mij? Tussen tempels en theaters.

Ze waren heel populair in de jaren 70. ILO, of beter gezegd Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Trouwens, ze hebben ook de soundtrack gemaakt van Xanadu. Je weet wel waar dat Olivia Newton-John daar een beetje de hoofdrol in speelt. We gaan een beat op jullie loslaten en dat gaat over Growzone met een melodie.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

ze eerst van plan om dit plaat mee te zingen van Bad Romance van Lady Gaga, maar dat ga ik zeker niet doen. We gaan nog wel genieten van de muziek van Bruce Springsteen en dan neem ik ook meteen afscheid van jullie. Ik ben er graag terug volgende week tussen 1 en 3 hier in de Hitmix. MUZIEK

0: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
4: Radio Memory.

0: Kijk, dit noemen ze nu eens met de deur in huis vallen ze. Jawel, na al die jaren klinkt het nog altijd heel fris. Shocking Blue en hun Venus. Fijn dat je luistert, fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is Muzikatief. 1 uur lang, enkel muziek uit de jaren 60, 70, 80 en net dat tikkeltje meer. Straks komt Paul Peerlings langs, dat is een radiocollega met een nummer 1 hitfeit. We hebben ook onze 2-in-1 hit voor vandaag. En tussendoor draaien ze gewoonweg het beste uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Alleen de lekkerste popzongs. Muzikatief met

Johnny en de Hurricanes kwamen uit Amerika. Wat had je anders gedacht? Het land waar de rock and roll is uitgevonden. Ze waren goed voor 3 grote hits in de jaren 60. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Down Yonder, Beatrix Fly. En natuurlijk deze Red River Rock. Het nummer waar het allemaal mee begon in de zomer van 1960. En nu terug naar de jaren 60.

Dit is Muzikatief, een programma waar we enkel muziek draaien uit de jaren 60, 70 en 80. En hebben jullie dat ook soms, dat jullie een nummer horen op de radio waarvan je zegt van, ja, dat ken ik van ergens? Wel, wij hebben dat regelmatig eens. Vandaar dat we onze 2-in-1 hit in het leven hebben geroepen. We keren terug nu naar 1977. Toen scoorde Tony Sherman een hele grote hit met het nummer As. In 1999 zou George Michael samen met Mary J. Blige er ook een hele grote hit aan overhouden. 2-in-1-1.

Het hoeft niet altijd 99 vloedballons te zijn dat gedraaid wordt van Nena. Hadden we deze nog eens, hè? Noer getramd, kom allemaal uit hetzelfde album trouwens. Trouwens, pikant feitje over die 99 vloedballons. Dat was wereldwijd een hele grote hit. En ze dachten van, laten we voor de Engelse markt een Engelstalige versie maken. Zo ontstond 99 Red Balloons. Maar in Amerika waren ze enkel de Duitse versie op de radio. Had iets met de oorlog te maken, denk ik.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Nou, hoe je draait of keert, het is en blijft een van zijn grootste hits. Barry Ryan, we zaten in 1968. Het was hem met Eloise. En ondertussen is Paul Peerlings er komen bij zitten. En wel, het is tijd voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Op 17 oktober 1989 was de eerste repetitie gepland voor een nieuwe band uit San Francisco, de Four Non Blondes. Van die eerste repetitie kwam weinig terecht. Een paar uur eerder had de zwaarste aardbeving in tiental jaar de stad volledig ontregeld. Ondanks deze pech had de groep een paar jaar later de grootste hit van het jaar 1993, en dat met What's Up. Toch was de carrière van de Four Non Blondes, dus net als die aardbeving, kort maar heel krachtig. What's Up, Four Non Blondes.

We zaten in de zomer van 1986. Hè. Dat deden we met die Britse funkband Level 42. De groep rond Mark King, Mike Lindup en de broers Boone en Phil Good. Die laatste twee verlieten de band in 1987, waarna ze werden vervangen door Alan Murphy. Hij is ondertussen ook al overleden. En Gary Husband. Ze begonnen hun muzikale carrière in 1981 met Love Games. Daarna kwam Starchild en Hot Water. Wel, dit waren nog eens de lessen in de liefde.

Het is en blijft nog altijd een van mijn favoriete hits van Donna Summer. Alhoewel, ja, de grootste hit scoorde ze wel in de jaren 70. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat in dit nummer die legendarische vocoder is gebruikt. Waar Ben Liebrand trouwens ook heel goed mee weg kon destijds. Wel, dit was er nog eens de Queen of Disco, Donna Summer. En Love is

0: zegt soms wel eens time flies when you're having fun.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marthe een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
1: Dit is

Zo vinden wij onszelf ook in hogere sferen met Captain Hollywood Project en Flying High. Iets wat ik gisteren en eergisteren ook veel heb gedaan met mijn drone namelijk. Want het was Scheldeland in stoom in tussen Baasrode en Puurs. Heel wat stoomtreinen, maar ook een stoomboot zelfs. Dus dat was iets dat natuurlijk op de gevoelige plaat moest vastgelegd worden. Hier in deze driver's seat zijn we ook vertrokken. Met straks Musical Youth en Pass the Tucci. En deze van de Alan Parsons Project. Don't Answer Me. Ik ben de komende twee uren weer in jullie gezelschap voor deze twee uren Driver's Seat. Goedenamiddag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

En zo kreeg je hier ook nog Belgische werk van Technotronic en Get Up. Before the night is over. Ja, de nacht is al gedaan ondertussen, denk ik. Want we zijn al wel iets over 4 uur hier in deze vooravond. Bij deze driver's seat nog steeds. Ik heb straks een weetje voor jullie. Billy Idol, die komt ook nog wel eens langs. En Deep Zone, die zeggen ook altijd dat het in orde is. It's gonna be alright.

0: plaat van Billy Idol, deze Moni Moni, hier in deze driver's seat. En blijkbaar staat er vanavond, of eerder vannacht, iets te gebeuren, dus daar ga ik iets meer over vertellen. Want ja, je kan er natuurlijk niet onderuit, hè, dat de Rode Duivels dus deze nacht nog om 2 uur 's nachts een wedstrijd moeten gaan afwerken tegen de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk wel iets dat in bepaalde gemeenten heel moeilijk ligt, want ja, 2 uur 's nachts, de meeste mensen willen slapen. Dus er worden creatieve manieren gevonden om toch iedereen naar die wedstrijd te kunnen laten zien. Organisatoren van grote schermen, cafébazen en burgemeesters hadden dus echt wel liever gehad dat het op een ander moment geweest was. Maar in verschillende steden en gemeenten is op een groot scherm kijken niet meer mogelijk. Maar in Genk hebben ze dat toch wel kunnen omzeilen op een zeer creatieve manier. Namelijk, ze gaan voorzien in hoofdtelefoons zodanig dat iedereen via die hoofdtelefoon zelf kan luisteren naar de beelden. Dus dat is natuurlijk wel dan geen hard geluid dat daar op die plaats al is. En zelfs bijvoorbeeld in andere steden of gemeenten wordt er een alternatief binnen gezocht. En dat is bij ons in Puurs ook zo het geval. Dus bij ons in het Jokweiland, daar is dan maar 300 mensen toegelaten in plaats van op het dorpshart waar 3000 mensen waren toegelaten. Maar ook zij vinden dus de nachtrust van de bewoners heel belangrijk. En daarom hebben zij dus ook gekozen om daarvoor te zorgen dat die wedstrijden dus binnen worden bekeken en niet buiten in de open lucht, waardoor mensen misschien 's nachts niet meer hun slaap kunnen vatten. Dus ja, iedere gemeente heeft toch wel een beetje een alternatief gevonden om ervoor te zorgen dat iedereen er kan van genieten zonder dat anderen er geen last van hebben. Ik vind dat fantastisch goed gezien. En nu heb ik ook nog eens MC Hammer. You can't touch this.
1: Radio Memory.
2: You can't touch this.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

uit de prachtige film Tootsie. Deze Stephen Bishop. It Might Be You hier bij Radio Memory. Nog in het einde van het eerste deel van deze driver's seat. Het is ondertussen maandag 6 juli. Je ziet hoe snel de tijd vliegt. En voor je het weet is het zaterdag. Daarom straks ook nog eens Soulwax met Saturday. Maar eerst deze Annika en Little Lady. Tot straks.

0: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marten een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memory.

vallen. Eventjes mijn keel terug wat proper gemaakt. Let Me Clear My Throat van DJ Kool en Biz Markie en Dougie Fresh. Een hele artiestennaam om even zomaar te proberen te vertellen in het tweede deel van deze Driver's Seat. Met straks Natalie Imbruglia, dat klinkt veel beter zo. Met Torn, Casey en Yo-Yo met All My Life. En eerst Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.

0: uw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Don't Let Go. Zeker niet loslaten als je naar ons aan het luisteren bent op dit moment. Want straks gaan we dus effectief gaan kijken wat het gaat worden de komende dagen. En misschien komend weekend en de week daarna op gebied van temperaturen. Ik heb ook nog Nelly Cole klaarstaan straks. Eerst deze Lisa Stansfield en de

0: graden in het centrale deel van het land. Dus dat wordt al een beetje afzienspijdig genoeg. Woensdag, ja, hetzelfde weerbeeld. Zonnig met in het binnenland enkele stapelwolken, vooral nabij de Nederlandse en Duitse grens. En maxima tussen 23 en 31 graden. Donderdag is het ook zonnig en nog een beetje warmer bij maxima van 26 tot 33 graden in Belgisch Lotringen. Vrijdag en zaterdag blijft het ook overwegend zonnig, maar enkele geïsoleerde onweersbuien zijn dan vooral op zaterdag toch niet helemaal uitgesloten. Het wordt zeer warm met maxima rond 32 graden in het centrum. Zondag opnieuw veel zon met in het centrum mogelijk maxima boven de 30 graden. Het blijft dan ook in de komende 14 dagen wel heel warm met maxima die altijd wel ergens rond de 30 graden blijven liggen. Maar er zijn ook altijd wel een paar onweders mogelijk. Maar dat is nog een beetje te ver in de toekomst om dat te kunnen zeggen. En ik heb nog eens radio's klaarstaan. Because she said so.
1: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Montali, Silaki en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
0: Goeie avond.

Bizarre de soep en de patatten heeft gehaald. Hè, want met Crying at the Discotheque werd ook wel stevig gesampled van deze Sheila en Spacer. Hier op het einde van deze driver's seat voor deze maandag 6 juli. Veel plezier hier nog bij Radio Memory, want er komt natuurlijk ook nog een heel, heel leuk programma achter het tijd zijn van 6 uur. Ik heb nog een duet van Michael en Janet Jackson klaarstaan. We mogen even schreeuwen. Doe dat dan alsjeblieft niet te hard, dat is niet goed voor de oren. Maar ik heb hem nog wel klaarstaan. Scream! Tot morgen!

0: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jeannie Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Keys-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Ritmo del Corazón, de slagen van je hart. Welkom bij de muziekdoos met Hilde en Daniel. En Hilde, die is komende, die is nog een paar zaakjes aan het regelen. Jullie kunnen ook vandaag weer bellen op ons nummer 0266-99-660. Ik hoop dat jullie goed genoten hebben van het lekkere weer. Ik kreeg daar straks een berichtje van een man uit Nienhoven, Allan. En die vroeg er eentje aan van Jeff Elbers. En ik heb voor hem gekozen Leopold 2.
1: Ik zag een avondman uit Zoves langs de stroom.

0: Welkom Hilde.
1: Ah, dag Daniel. Ja, sorry. Ja, het is vandaag administratiedag en dan loop ik mijzelf voorbij.
0: Maar dat doet het toch regelmatig, jezelf een keer voorbij lopen.
1: Het is goed, het is goed. Ja. We gaan niet te familiair worden vandaag. Dag Daniel.
0: Dag Hilde.
1: Welkom in het programma. Ik heb gehoord dat Othello Swift getrouwd is.
0: Ja, ik heb dat ook ergens gehoord, maar ik volg dat zo.
1: Ik volg dat zo niet. Ja, het was wel een feest van 3 dagen, maar ze zijn in het geheim getrouwd.
0: Ah, voilà, kijk.
1: Dus The Fate of Ophelia. Mensen mogen bellen voor gewoon hun lievelingsplaat aan te vragen. En dat op 0266-99660. De zon die is van de partij, 29 graden hier binnen, gaat nog.
0: Ze hadden nog wel een erger gehad, hè?
1: Ja, maar het komt weer erger af, hè. Allee, hoe weet ik niet, rond die 40 gaan we niet meer flirten, denk ik.
0: Goh, ja, kijk.
1: Maar ik heb we al gehoord, tot als ik naar Spanje ga, is het goed weer, dus.
0: Ah ja.
1: Geen probleem.
0: Voilà. Goed, daarnet had Geert gebeld.
1: Ja.
0: En hij vertelde mij dat vandaag zijn papa 15 jaar geleden overleden is. En hij had het wat moeilijk. En daarom...
1: Begrijp dat, morgen is mijn mama, de 7e, hè? Ja. Is 6 jaar overleden.
0: Amai, ja. Ja, dat blijft toch een beetje nazinderen.
1: Tuurlijk.
0: Enfin, hij heeft een mooi plaatje aangevraagd. Eentje van Laura Omloop. En een gepaste titel. Ik mis je zo, papa. Geert, deze is voor jou.

0: Een mooie plaat, Geert. Ik hoop dat dat een hart onder de riem was voor vanavond.
1: Ja, we hebben nog een telefoontje gekregen en die mensen vroegen het plaatje aan van Silke. En laat de liefde winnen.
2: Voilà, Sim.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: Je geeft me dat gevoel,
1: ja,
0: Hilde.
1: Ik zie het ook in Johan zijn ogen. Hij gaat op vakantie.
0: Ja, maar hij straalt.
1: Ja, hij straalt. Hij heeft bij de kapper geweest, denk ik. En blink op zijn kop tegen het zonneke.
2: Een douche gepakt. En ik heb in de zon gezeten vandaag.
1: In de zon gezeten vandaag. Ja, om te oefenen. Voor in Spanje. Het is daar 40 graden nu, hè, Johan. Dus veel plezier. Maar vanavond is hij er nog altijd deze
0: keer bij. Met zijn souvenir. Goed, er had nog iemand gebeld voor een plaatje,
1: ja,
0: een nieuwe trouwens.
1: Onze Rooske vroeg de nieuwe plaat van Frank van Damme. Ik zal een keer aan de Frank zijn staart moeten trekken, want ik heb ze nog altijd niet binnengekregen in de originele. Maar hij heeft een plaat gemaakt over...
0: De Lucia.
1: Ja, 50 jaar geleden heeft Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk gewonnen.
0: Ja,
1: en daar
0: 76.
1: Is hij voor gevraagd om een lied voor te maken. En daar gaan we nu voor de eerste keer naar luisteren.
0: Fallacie. Frank van Damme met Wat een coureur.

0: heel mooie plaat van Demis Roussos. En Goodbye, my love, goodbye.
1: Mooitje, hè?
0: Ja, ik ben van vandaag een beetje...
2: Katrien Verheyen,
1: voilà, zie ik, dat is live spelen. Dat is dat er hier spelen,
0: dus
1: iemand belt.
0: Luisteren, ja, inderdaad. Maar ze kunnen eventjes mee luisteren. Ik ga een heel mooi gedicht voorlezen. Ik heb dat gekregen. Dat komt van de dichter Danny van Strie. Hier gaan. Ik wil leven, want je bent er maar even. Sta nooit stil bij een moment. Beleef het heden. En vergeet het verleden. Wat niet is, wat niet blijft. Je krijgt nooit problemen en bent een goed mens als je jezelf altijd blijft. Een leven met verdriet, wat ze je ook aandoen. Doe dat bij een ander niet. Een leven met verdriet, een leven met pijn. Het kan niet alleen maar rozengeur en maneschijn zijn. In het leven zit het mee of zit het tegen. Maar na de zon komt altijd regen. Er zijn vette en magere jaren. Een leven met verdriet. Maar ooit, daar moet je in geloven, ligt er ook iets moois voor jou in het verschiet. Met dank aan de dichter Danny van Strien.
1: Mooi, hè?
0: Heel mooi gedicht. En ja, een beetje op mijn lichaam geschreven, vind ik. En daarom wou ik dat even brengen voor de luisteraars. En voor mijn vrienden natuurlijk ook allemaal.
1: Voilà, en we gaan er nog een ander muziekje bij steken, hè?
0: Ja.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: van Gaal.
1: Ons cadeau die ons leert tellen. 1, 2, 3, 4. Hoedje van, hoedje van. Ken je die?
2: Wel, nu mogen we toch ook van alles verwachten.
1: Ah, wel. De volgende plaat die klaar staat, heb ik vorige week binnengekregen van een kennis van mij, Ricino, die een plaatje heeft opgenomen. En dat was een jongensdroom van hem. En het is Soulmate geworden. Ja. We gaan er voor de eerste keer naar luisteren.
2: En straks nog een plaatje van voor ons Frans, Cabiltura en Zonneschijn.
1: Gaan we ze naar elkaar draaien?
2: Oh, dat is een goed idee.
1: Voilà,
2: oké.
1: Dus Regino eerst en dan Zonneschijn van ons Franske.

0: Ja, onze bazaar is in vorm, want hij heeft al een paar nieuwe platen uitgebracht.
1: Ja, hè, en begin opnieuw. Maar ja, hier...
0: Amsterdam is ook heel mooi van
1: hem. Ja, inderdaad. Maar hier gaan we afscheid moeten nemen van het eerste uurtje.
0: Ah, ik dacht al dat ik weg moest.
1: Nee. Je mag nog een beetje blijven.
0: Goed. Zeg, vanavond voetbal. Ja. Het is, ik denk, België tegen Amerika, maar het is de wereld tegen Amerika.
1: Ja, het is een klein schandaalje, hè, wat het een Trump... het is volgens mij de Trumpse.
0: Ja, ik heb zo net gelezen dat de klacht van de KVBV verworpen is bij de FIFA.
1: Straks meer. Nu Roxy Music.

0: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jeannie Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gerijde koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarde van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memories.

0: Onze Gitana met haar nieuwe Ciao Ciao Amore. En weet jij, zij komt zondag naar de studio.
1: Ja, mai?
0: Ja, wacht even. De 11e? Ja, ja, zondag.
1: Ja, dit is zondag.
0: Zondag.
1: Ja.
0: Zondag komt zij naar de studio. En we hebben ook onze zanger Nico te gast die dag. En als ik me nu vergis, komt ook nog een kandidaat in Miss België. Maar ik wil nog even vernoemen, gisteren was ons Larissatje hier, maar normaal kwam er nog Marie-France van The Voice en dat meisje was verkouden, ja, die was op haar stem geslagen en ja, die kon niet zingen, dus die kon niet komen. Maar ze komt zeker binnenkort.
1: Okay. We hebben nog iemand die gebeld heeft en onze een trouwe luisteraar. Ja. En iemand die zot is van Larissa.
0: Inderdaad, dat is onze Kevin.
1: Ja.
0: Onze Kevin die belt altijd, dat zijn uur, ongeveer 6:50, dat is zo'n uur. En hij vroeg de nieuwste van Larissa en ik doe wat ik wil.

0: Nee, Hilde,
1: onze
0: nee.
1: Jonathan.
0: Nee.
1: Ja, ja, wel Jonathan.
0: Ja, Jonathan de Peter van onze afdeling, die ook regelmatig op bezoek komt.
1: Van onze afdeling, van onze radio.
0: Ja, ja, radio, sorry, ja. Mama.
1: En op 11 juli zijn wij een rib in de bier, want dan gaan we naar...
0: Zijn verjaardagshow.
1: Ja. Een verjaardagsbal. En dat gaat door in de Comeback in Nienhoven.
0: Dus hier in de buurt?
1: Ja, in de buurt. Jonathan, we are coming. Je zal ons wel zien. De volgende!
0: Het is eentje op aanvraag. Terwijl dat jij aan het discussiëren was over van alles en nog wat, heeft er iemand gebeld. En Johan is zo vriendelijk geweest de telefoon op te nemen. En het was Rudolf en die vroeg... Een abakke, knowing you, knowing me.
2: Ja, ook graag van iedereen.
0: En voor iedereen. Voilà, zie, nu ben ik mis. Nu ben ik mis.
1: Oh. Ja, maar dat zijn dingen die je moet kunnen.
0: Voilà, zie, kijk, voilà. Nee, het is opgelost.
1: Voilà.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: wel een groot verschil, hè. Zij zegt, kom weer terug bij mij. Maar het origineel is een partypassant.
1: Inderdaad. En je weet, Mieke is zwaar ziek geweest. Mm-hmm. En ze is, ik heb hier net gelezen, is aan de betere hand.
0: Dat is goed, want ze was ziek, ze was beter, ze is weer ziek geworden.
1: Wel, ik heb het hier opgezocht op Google. En ze neemt de draad weer stilletjes aan.
0: Ah, dat is goed. En ik heb ook gehoord, bij ons Cindy gisteravond, heb ik gehoord dat ook Bonnie Tyler uit de kunstmatige coma is.
1: Dus dat was al een tijdje geleden, hè?
0: Ja?
1: Dat is een week of twee geleden.
0: Maar
1: ze is nog zwak, zwak.
0: Ja. Wij hebben een plaatje aangevraagd door ons Gieke uit over Boularen. En hij heeft mij graag bij mijn neus. Maar deze is een mooie. Chris Bauer, en hoe heet dit liedje?

0: heet dat liedje? Weet je...
1: Maar ik weet dat niet.
0: Gieken heeft me daarvoor ook al liggen gehad. De eerste keer dat naar mij belde van... Hoe heet dat liedje? Ik zeg, ik weet het niet. Ik weet... En het was dan een titel, hè.
1: Ja. Dat is de zoon van de Grotenbouwer, hè.
2: Frans.
0: Ja,
1: van Franske.
0: Ja, is dat?
1: Dat zijn de zoon. Christian. Ah, okay. Christian. Bauer.
0: Christian Bauer. Ja, ja, ja. Okay.
1: Maar hij heeft nog andere mooie hitjes, hoor. Je moet maar eens opzoeken. Ik kreeg ook nog een telefoon van onze kenner Kevin. En die zei van, is er nog plaats voor een plaatje van Rudolf Stevens? Natuurlijk. Maar ik denk, onze Rudolf, dat hij kwaad is op mij. Want ik hoor die man niet.
0: Maar die heeft gebeld terwijl dat jij aan het tateren was.
1: Oké. Okay. Mijn excuses. Ja,
0: maar dan had hij niet goed geluisterd, want ik heb het daar net gezegd.
1: Jawel, maar ik heb Alzheimer light.
0: Oh, ik denk dat het niet meer light is bij u. Dan is het al een serieuze...
1: Het is een medium.
0: Ja.
1: Alzheimer medium. Dat is wel plezant. Goed.
0: De laatste.
1: Gaan nog de laatste nieuwe draai van Rudolf Stevens. En de juiste versie.
0: Ik hou van het leven.

Ja, inderdaad. Ik had ze gevonden, ik heb ze nog niet gehoord, dus wij gaan ze even spelen. De volgende is een die ik heel, heel graag hoor. Het is eigenlijk een cover van een cover. Mm-hmm. Het is eigenlijk, de originele is eigenlijk Comme d'habitude van Claude François. Mm-hmm. Hier hebben we de versie van Herman Brood, My Way. En je weet, Herman Brood, die heeft er zelf een einde aan gemaakt. En ik denk dat hij dit gemaakt heeft kort ervoor. Dus Herman Brood en My Way.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: hij eigenlijk een tweede André Hazes kan zijn, hè? Qua
1: ja,
0: stem.
1: Wel. Die plaat is niet binnengekomen. Ja. Ik zeg, we gaan ze een keer tussensteken. Ja. Uiteindelijk is het wel een knappe plaat.
0: Raymond Hermans en wij. Ja.
1: En de volgende die ik erin gestoken heb,
0: dat is voor u zeker.
1: Jawel, daar straks had ik er eentje gedraaid van James Brown. It's a man's, man's world. Ja, en het is ook zo. Hè? Maar ter compensatie wou ik de volgende dan draaien van Joe Valli en Paul
0: Anderson. Aan alle vrouwen die onze Daniel al gehad heeft. En ook die van Luc, van Johan, de radioman. Ja, ik heb nog geen vrouw gehad, dus je moet naar mij niet kijken.
1: Oké, voilà. Wat niet is, kan nog altijd zijn, hè? Allee, aan alle vrouwen, Joe Valli en Paul Anderson.

0: Ja, dat is een plaat die ik nog nooit gehoord had. Nee. Calvin Harris. Nee, smoke the pain away.
1: Ja, de pijn wegroken.
0: Maar ik denk wel... smoke, dat daar iets anders mee bedoelt.
1: Nee, ze zijn van die komieke sigaretten.
0: Ja. Ah ja, ja, ja. Ja, okay.
1: Nou, is in geval...
0: Ja,
1: goed, het is tijd om afscheid te nemen, Hilde.
0: Ja, maar ik zie hier een lijntje staan. Het was de ene. Milo, laat het lukken. Ja, ik weet het niet. Oké, we gaan afscheid pakken met DJ Sash en Color of the World. Bedankt voor de bijstand, Daniel. Bedankt voor het vele werk.
1: Ja,
0: ik
1: maar dat is graag gedaan.
0: Ik heb een beetje op mijn gemakje gezeten vandaag.
1: Ja.
0: En een prettige vakantie gedaan.
1: Ja, want ik ga er 3 weken niet zijn. Nee, de eerstvolgende keer is... zaterdag 1 augustus van 10 tot 12, de vervanging van Cindy, die met jou weg is.
0: 1 augustus? Ja,
1: ja.
0: Dan zijn wij nog niet terug. Dan zitten wij in Spanje. Inderdaad. Dus, maar ja, ik mag ook een keer op vakantie.
1: Ja, ja, maar ik denk, moest het vertellen tegen iedereen hoe dikwijls de komende weken gaat weg zijn.
0: Maar eigenlijk heb ik al spijt dat ik daar niet blijf.
2: Ja, ja. Kom een week terug naar.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar ja, je zet hier
0: al commentaar.
1: Maar je zet hier ook nodig.
0: Ja, voilà.
1: Ja, voilà, om alles op te ruimen.
0: Als je alles moet rechthouden, is het niet allemaal gemaakt.
1: Voilà, we gaan de wereld een kleurtje geven.
0: Color the world.
1: Yes.

0: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jeannie Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Keys-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

Welkom allemaal hier bij Radio Memory live vanuit Galmaarden. Ben je goed tot en met 22 uur met Souvenir, Souvenir. En we zijn van start gegaan met eentje van Luc Steno. Hij speelde accordeon. En als je een plaatsje wilt aanvragen, kan je dat doen zonder problemen op het welbekende telefoonnummer 02-6699-660. En we gaan nu Ottoman op u loslaten. En we gaan allemaal zo doen. Hands up. Jawel, allemaal hands up.

Daarnet was het Jules Lemaire met het La Nuit te ressemble. We gaan voort met eentje van Silver nu. Turn Your Love Around. En tot aan de reclame nadien gevolgd door eentje van Roy Junior.

0: Ik ben Roy Junior en ik luister naar Radio Memory.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

Dat was Milk Inc. met Walk on Water. Net voor de reclame nu heb ik eentje van James Brown klaarstaan. En straks heb ik een bezoekje van iemand die gebeld heeft. Maar we gaan eerst James Brown, net gezegd, met Sex Machine.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.

0: reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Eh bien, beste mensen, daarnet was het Julien Clerc met Le Coeur Trop Grand Pour Moi. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat ik een verzoeker klaarstaan heb voor jullie. Ons Roosje, die haar bij haar vriendin op het terras zit, zei ze aan de telefoon. Even een plaats van aangebracht die ik maar altijd kiezen. En het is eentje van Johan Verminne deze avond. Ieder met zijn vlag. En Roosje, hier komt het.

Straks in deel 2 heb ik ook nog een verzoekje, maar dat is even wachten tot na 21 uur. We naderen langzaam het einde van deel 1 wat souvenir betreft. Ik heb er nog 1, 2, 3, maar blijf hangen, want straks komt natuurlijk deel 2. We gaan even in de tijd terug, de jaren 60, als ik me niet vergis, met Jan en Dien met Surf City.

Dat was Bon Jovi met Runaway. Maar blijf hier, want ik ben straks terug met deel 2 van Souvenir Souvenir. En het was een nummerke. Ik denk aan onze Daniel, die je kan beluisteren op vrijdag met Daniel Roekt. Tevreden zal zijn met het nummerke van daarnet. Runaway van Bon Jovi. En nu gaan we afscheid nemen wat deel 1 betreft, met eentje van Gérard Lenormand van heel lang geleden. Voici le clé en we zijn er terug na het tijdsein met deel 2 natuurlijk.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
4: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: De beste muziek
4: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memory.

Welkom allemaal in deel 2 van Souvenir Souvenir hier bij Radio Memory op deze maandag 6 juli 2026. Het is nu 21 uur en bijna 8 minuten. We zijn begonnen met Sir Cliff Richard met Some People. Het instrumentaatsopdracht komt met zich dat ik een verzoek klaarstaan heb voor jullie allemaal. Onze Geert uit Beverwaas vroeg een plaatje ter eer van zijn papa. En hij vroeg Clouseau en de wondermooie tekst en liedje met als titel Afscheid van een vriend.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Dat was er eentje van Coldplay. En zij zongen over Fix You. En nu gaan we even terug naar het jaartal 1972. Heel lang geleden dus. Crazy Horse, Un Jour Sans Toi.

En wel, Elvis Presley is gestorven in het jaartal 1977. Wij hebben daarvoor dat liedje even gemaakt. Danny Miro heeft daar een beetje na zijn overlijden opgenomen. I remember Elvis Presley. Maar ik heb Elvis Presley ook klaarstaan. En het is Touch All Right Mama.

Dat was Elvis Presley zelf met het liedje That's Alright Mama. En tot aan de reclame van 9:40 ongeveer heb ik eentje van Moran klaarstaan. En daar is de titel Jamais Seul. En jullie zijn nooit alleen als jullie naar Radio Memory luisteren. Want dan is de muziek bij jullie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471-76-8138 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Dat was natuurlijk Mama's jasje met Storm. Ongeveer een kwartiertje heb ik nog. Dan is het einde van Souvenir Souvenir voor deze maandag. Ik heb eentje nog van Meatloaf.

Jawel, langzaam tijd om afscheid te nemen. Het is bijna 10 uur. En mijn moi, danser ce soir. Nee, je zal veel te laat daarvoor. Het is wel een bekend liedje van Michel Thor. Dan de periode waar we nu in zitten, denk ik toch, Summertime van de Zombies. En dan iets wat ik ga doen nadien, is naar huis rijden, Home van Michel Bublé. Dat zijn de 3 liedjes die ik nog op jullie ga loslaten. Bedankt voor het luisteren. Blijf luisteren naar Radio Memory, naar de collega's. Ik ben er maar pas terug op 20 juli eerstkomende, dat is op een maandag, met een nieuwe souvenir, want ik ga nu een paar dagen op vakantie. Al jullie goed allemaal en tot binnenkort. Tadaa!

0: beste muziek. Hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek.
1: Hoor je hier.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

het ook, het gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

please, Bojangles. Dance again.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.